0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor drie overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage, die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaarddiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now, more solid gold memories.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.

0: Oh, nothing like a nice bit of Johnny Ray. Song of the Dream.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 9:45 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac, die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes. De gekenmerkte worden door de verschillende muzikale stijlen die de band in die periodes heeft gehad. Later is het toch een beetje een vaste kern geworden met onder andere John McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van 10 tot 11.

kinderen en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Ja, over het weer moeten we het maar niet hebben, want gisteren was het echt nat. En de dag daarvoor ook. En ja, vandaag schijnt het iets beter te worden. Een beetje minder neerslag, iets van 40%. Dus nou ja, bijna half om half. Maar we gaan het wel meemaken. We gaan gewoon heerlijke mooie muziek draaien. Onder andere deze van Silvio en dat gaat op nummer Vera.

prachtig nummer van Silvio met zanger-gitarist Rini de Wit. Nou, volgens mij hadden ze een drietal hits in de jaren 70. Een hele bekende was Marianne Come Back Home. En dit is Creedence Clearwater Revival met het bekende nummer Up Around the Bend.

0: de Amerikaanse band Creedence Clearwater Revival. Van het album Cosmo Factory uit 1970 was dit Up Around the Bend. Ja, Up Around the Bend werd gebruikt in diverse films. Onder andere Remember the Titans, Invisible the Hooks en Red Dawn. En in het vierde seizoen van de Netflix-serie Stranger Things. Nou, is toch nog wel een hele score. Een verzoekje van Jan Groenen, Den Helder, is een nummer van Wings. Gaat om het nummer Girls School uit 1979.
1: Yeah, it's for the girls.
2: Hip hip. Hip hip. Hip hip.

0: McCartney en Wings. Later werd het alleen Wings. Dat was een band die werd opgericht in 1971 door Paul McCartney en zijn vrouw Linda McCartney. Dit nummer kwam van de LP London Town. Het heette Girls School.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De Volendamse band BZN. De single werd uitgebracht na een turbulente periode waarin zangeres Carola Smit een herseninfarct kreeg. Het was de enige single van het album Visions. Maar een prachtig nummer om weer eens een keer op de radio te horen. Een nummertje van Sister Sledge gaat om het nummer We Are Family, ook uit 1979.

Sister Sledge met het nummer 1979, We Are Family. Ik heb iets heel anders hier heb ik gevonden. Dat is een nummer van Aleid Hidding. En het gaat om het nummer Hollywood 7 uit 1979.

0: prachtig nummer van de Australische zanger en schrijver John English. Het werd hier in Nederland bekend in de coverversie door Alides Hidding, die in 1980 werd uitgebracht. Het nummer was een beetje naar inspiratie van de heren die reden langs een hotel en dat heette Hollywood 8. En ja, toen zijn ze daar wat mee aan het sjoemelen gegaan, maar toen vonden ze om het als liedje te brengen als Hollywood 7 mooier klinken. Nou, zo is dat een beetje begonnen.
1: Gouwe ouwe,
2: Dikkie Denkers, zondagochtend

0: rotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

stukje Italiaanse les in het programma Candlelight, lijkt het wel, van Jan van Veen. Dat was James Lotti, samen met Jan van Veen. Het nummer heette La Lontananza, kwam uit 1973. Dit is de Culture Club.

De Culture Club met Boy George. Ja, wist je dat Boy George in de tijd ook bij Bow Wow heeft gezeten? Maar ja, in ieder geval in 1982 tekende de Culture Club een platencontract bij platenmaatschappij Virgin Records. Hun eerste singles daar waren White Boy en I'm Afraid. Ja, of me. Maar ja, dat waren niet succesvolle nummers. Maar hun internationale doorbraak kwam met het nummer dat we net hoorden. Do You Really Want To Hurt Me? Nummer dat in Nederland de tweede plaats in de hitparades bereikte. Tot 84 scoorde de groep de ene grote hit na de andere. Hun grootste succes was het nummer Karma Chameleon. Dat in veel landen, waaronder Nederland, een nummer 1 hit werd. In 1985 heeft de Culture Club samen met Boy George meegespeeld in die A-team. De Straps.

De Straps, ja, een prachtig plaatje om te horen. De release in Engeland valt samen met een enorme stakinggolf die het land teistert. En het Lagerhuis vraagt zich dan ook af of dit plaatje tot het oproer aanzet. Mede door deze vragen wordt het juist een hit. Nummer 2 in Engeland. Ook omdat een van de vakbonden, de Transport and General Workers Union, het tot strijdlied maakt. Tot verbazing van Corsins en Straps wordt het zelfs een bescheiden hit in de Verenigde Staten. In Nederland komt de single ook in de Nederlandse top 40. Waarschijnlijk omdat ook vakbondmensen hier het plaatje kopen. Dit is Boston.

0: Hard and Feeling is de eerste single op het debuutalbum van de Amerikaanse band Boston, genaamd Boston uit 1976. Op 18 september dat jaar werd het nummer op single uitgebracht.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: All Your Friend. Het woord friend in de titel betekent dat de ik-figuur in het nummer bevriend is met zijn meisje, maar ook een relatie met haar heeft. Loggins wilde het nummer aanvankelijk opnemen met Melissa Manchester, die het nummer ook medeschreef. Maar omdat Manchester onder een ander contract stond, klopte Loggins bij Stevie Nicks aan. Loggins kende Stevie Nicks al enige tijd. Hij stond in het voorprogramma tijdens de tour van Fleetwood Mac.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Arms of Mary, ook wel Lying in the Arms of Mary, is de enige single van de Schotse band Sutherland Brothers and Quiver, die succes had in Nederland en België. Het nummer is afkomstig van de LP Reach for the Sky, welke in juni 1975 werd opgenomen. Op 6 februari 1976 werd het nummer op single uitgebracht. En zo is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat alle platen wat naar genoegen waren. En dat iedereen heeft genoten van het kopje koffie en het ontbijtje. Bedankt voor de verzoekjes die ertussen zaten. De Sunday Morning Breakfast Show is er volgende week zondagmorgen weer. Ik zou zeggen, straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Wat mij betreft, tot aanstaande zondag weer.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

think I love you, but I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me.

0: Digitaal Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, wij zijn ook onderweg, vrienden. Ja, een uurtje volop met de beste hits uit het grijze hitverleden. Radio Emmeloord, daar heb je op afgestemd het programma Music Memories. Een uurtje volop weer. Decennium 60s, 70s, 80s, 90s ook, ja. Die komen ook voorbij, vrienden. Ja. Het archief hier van de Radio Emmeloord is enorm groot. En de hits die voorbij komen zijn de moeite waard. Ook tracks die een beetje vergeten zijn, die duiken ook op. Dit was het Nederlandse product van de George Baker Selection. Kan je vertellen dat we straks nog meer Nederlands product in het programma hebben zitten. Kennen we deze hit nog van Kid Creole en de Coconut Que Pasa.

0: nog niet afgelopen.
1: Nee. Wel lekker hoor, dat soort tracks zijn nog niet, iets meer dan 2 minuten. Dan kun je heel veel plaatjes in een uur draaien. Daarom was in het begin de top 40 nog mogelijk om in 2 uur weg te draaien. Maar dat werd later wel 3 uur, omdat de plaatjes wat langer werden. Dit was een...
2: One Hit Wonder Classic.
1: De enigste hit geweest voor de Whistling Jack Smith. En de titel van het liedje vind ik zo bijzonder mooi. Ja, I was Kaiser Bill's Batman. Ja, straks oude alarmschijfvrienden. Die gaat ook voorbij komen. Even wat dansbare muziek in het programma.

Canada en Amerika is deze dame zeer populair. Ik heb het over Shania Twain. En eind jaren 90 al scoorde ze een aantal hits. Dit was er één van. Dat was Man... Nee, dat was het niet. Nee, het was That Don't Impress Me Much. Want ik het wel helemaal goed. Ik zal even kijken van... Ik zeg het fout. Ik zeg het ook inderdaad fout. Je luistert naar het programma Music Memories via de AM747. DAP plus en ook natuurlijk...

0: Er werd altijd gezegd, als je de tekst niet meer weet, dan zing je maar shalalalalala. En dat gold een beetje voor deze opname van de Small Faces. Ook weer zo'n 60s gold hier in het programma Music and Memories. We zijn toegekomen aan het vaste item. Dat weet je, als je wat vaker geluisterd hebt naar dit programma. Zit je er klaar voor?
1: Alarm! Alarm!
0: Ja, we hebben weer een oude alarmschijf voor je uitgezocht. Volgens mij is het jaar 1973. Ja, dat wordt aan de andere kant jarig en ik zo, oké. De Doobie Brothers. En de Long Train Running. Nou, niet altijd op tijd, hè?

0: een beetje halverwege het programma van programma Music Memories. Unieke samenwerking was dit.
1: Nou ja, uniek. Ze hebben het wel vaker gedaan, hè? Diana Ross en Marvin Gaye. And You Are To Me Are Everything.
0: Vrienden, heerlijk toch? Op deze gouden zender Radio Emmeloord vanuit het hart van Flevoland. Om precies te zijn uit het dorpje Emmeloord.

After 60's Gold. Wat had die man een enorme goede stem. Tom Jones and I'm Coming Home. Ja, schatje, kom eraan, zeggen ze dan. Ik neem aan dat ik een knopje in moet drukken. Wat heb je dan als je wat dingen zit te bepraten met de mensen hier in de studio en ondertussen ook techniek moet doen. Maar goed, we hebben het nog net gered. Het zijn de Eagles.

jaar 1984 stond dit hoog in de hitparades. We hebben het namelijk over Sheila E. en The Clemmers Live. Sheila E. die had een relatie met Prince. Ja, hij heeft haar namelijk op het podium ten huwelijk gevraagd. Ze gingen wel verloven, dat hebben ze wel gedaan. Maar verder dan de verloving is het nooit gekomen. Een jaar later zei Sheila E. tegen Prince goodbye. Kennen we deze one hit wonder nog? Liverpool Express. Yeah.

kwam van het album Sgt. Pepper. En we draaien nu ook echt van het zwarte vinyl af hier bij Radio Emmeloord. We hebben natuurlijk ook een groot archief aan zwart vinyl, zoals we dat noemen. Dit is nog Nederlands product. Shocking Blue. Out of Sight.

Lijkt me een mooie stad om naartoe te gaan. Kingston Town. Het was een enorme grote hit voor de heren van UB40. We gaan op richting van het nieuws en weer natuurlijk hier bij Radio Emmeloord. Want dat hebben we altijd op het hele uur. Hebben we nog één trekje voor je uitgezocht. Misha Paris. My One Temptation. Misschien is Temptation wel Radio Emmeloord. Vrienden, nog een hele mooie dag.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Muziek uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Dat gezellige muziek van Afric Simone, zanger afkomstig uit Mozambique, die in de jaren 70, 1975 een aantal leuke plaatjes scoorde. Ja, zoals ook deze, Playa Blanca, zo heette dat schijfje. Goedemiddag allemaal, luisteraars, welkom bij Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op de zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur gaan we uitsluitend vinylplaatjes draaien. Ik heb alweer een aantal leuke platen uitgezocht uit de grote platenkoffer, al hier aanwezig in de studio van Radio Emmeloord. Dus ik zou zo zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan. Het komende uur uitsluitend vinylkrakertjes, gedraaid op 45 rondjes per minuut.
0: Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe.
2: En zo ook de volgende, iets moois van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.

blijft altijd gezellig, hè, deze plaat van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow, gedraaid op 45 rondjes per minuut. Ja, dan mogen we graag draaien van dit soort leuke schijfjes.

0: prachtige plaat door van The Beach Boys, Tears in the Morning. Krakend vinyl. En dat is dan eigenlijk ook wel weer een beetje de charme uiteraard van het geheel.
1: De beste hits vanaf vinyl. Doordraaien. Met Peter Nijdam.
0: En de volgende. Iets leuks van Fischer Z. Marlies.

Nederlandse rockband. Met lekkere new wave muziek. Dit was een van, ja, toch wel van hun bescheiden hitjes. So Long, dat was natuurlijk een andere grote. Maar deze mocht er trouwens ook wel zijn. Marlies, gedraaid hier op de Gouwouwe zender Radio Emmeloord. Met nu, Chaka Khan.

Chaka Khan. I Feel For You. Trouwens, het hele album is eigenlijk wel het beluisteren waard. Het deed me weer denken aan 1989. Toen zat ik in militaire dienst. En toen werd het veel op de compagnies, compagniekazerne, ja, dat bar werd het gedraaid. En daar stonden de speakers nogal ver uit elkaar. En wat resulteerde in een mooi stereo-effect. Weet ik me nog wel te herinneren. Dit is trouwens 40 jaar geleden een hele grote hit voor de Miami.

0: Dr. Hoek, When You're in Love with a Beautiful Woman. Dit kwam weer uit die warme zomer van 1979.
1: Herinnert u zich deze nog?

for the Beatles. Onlangs vond ik dit plaatje nog op een rommelmarkt. En het is ook nog te draaien ook nog. En dat voor een eurotje, vrienden. Ja, de Beatles dus. She Loves You. En van de Beatles een kleine stap naar de Bee Gees. Lonely Days.

Guess Who, Clap for the Wolfman. En elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur op Radio Emmeloord draaien we uitsluitend van die leuke grammofoonplaatjes, van die vinylplaatjes, van die singeltjes. Als je vroeger iets leuks hoorde op de radio, dan ging je naar de platenhandelaar toe. En dan kocht je dat plaatje voor ongeveer 5,25 gulden. En ik haal ze de laatste tijd gewoon op de rommelmarkt voor een eurotje, vrienden. En soms dan zijn ze nog erg smerig. Dan gaan ze in het bad, dan laat ik ze even badderen en dan komen ze er weer als verfrissend uit. Zoals deze, Mai Tai.

Twee dansbare plaatjes achter elkaar gedraaid. Holiday, Madonna. Voor de meeste mensen gaat binnenkort ook de zomervakantie van start. En daarvoor nog One Touch Too Much van het Nederlandse trio, als het ware. Mai Tai, destijds geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. Een grote hit van weleer. De volgende trouwens ook. Hier is Hard Love van T-Rex.

0: Show. Toen Tina Turner, ja. Gelukkig hebben we haar muziek nog. En vrienden, kijk eens even op de klok. Hè. Die is onverbiddelijk. Zometeen nog zo'n 4 minuutjes. Dus ik kan er nog even eentje draaien.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: En zo is dat net. DAB+. Mijn laatste plaat voor vanmiddag. Dat is er eentje van The Doobie Brothers. Wonderful Beliefs. Ik bedank u allen voor het luisteren. Zometeen veel plezier met de rest van de programmering. En ik ben er volgende week zaterdagochtend weer tussen 9 en 10 uur. Nog een fijne zondag.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15, Celine Dion met That's the Way It Is. Nummer 14, Bruce Springsteen met Glory Days. Nummer 13, Rupert Holmes met Him. Nummer 12, Sister Sledge met Frankie. En zojuist op nummer 11, Lionel Richie met Say You, Say Me.
2: Nummer 10.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Lay All Your Love On Me van ABBA. Nummer 9, Frida Payne met Band of Gold. Nummer 8, Little Eva met The Locomotion. Nummer 7, The Eagles met Lion Eyes. En op nummer 6, Alison Moyet met Is This Love?
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5. Steeler's Wheel met Late Again. Nummer 4. Isaac Hayes met Theme from Shaft. Nummer 3. The Supremes met I Hear a Symphony. Nummer 2. The Moody Blues met Nights in White Satin. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 zijn de Four Tops met Walk Away René.
2: Nummer

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slingen in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Louis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: saw them on stage a few times, Simon and Garfunkel and Mrs. Robinson. It was the theme from the movie The Graduate.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
3: No quit.

doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

Station. One radio station. One radio station.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Louis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: class of 1985, the REO Speedwagon.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: If you have secrets that you keep, don't talk in your sleep. My name is Ron O'Quinn, and I thank you so much for letting me be myself again.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colorful Radio Emmalord.
3: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot de aankoop van het schip en het was dan de Borkumbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor een gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
8: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: As the makers of smooth, delicious chocolate cream and the makers of Sunsilk shampoo bring you Top 20. And this is Simon Tays, here for your DJ BA Barry Aldis this Sunday, the 13th of June.
3: 1965!
2: We'll be playing the entire Top 20. But first, let's deal with the downer. From 14 to 20 comes Roger Miller. Trey.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed, omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the big noise in Europe, Radio Luxembourg sanitate him for Paul Burnett. So welcome one and all to the 208 Sound Survey. Dateline Sunday, the 15th of June, 1969. It's down and out for Tom Jones, Glenn Campbell, Fifth Dimension and Des O'Connor. In this week for Creedence Clearwater Revival, The Beach Boys, Elvis Presley and Thunderclap Newman. And do we have a new number one? You bet we do. But just ahead of our summer 69 sizzlers, here comes next week's 208 Power Play. As we say, long

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed, omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Budapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Swinging 60s with Paul Peters.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Een hele goede avond op deze prachtige zondag. Annelies is er vanavond niet, ze is ziek, ik wens haar beterschap. En ik neem dus dit uurtje even van haar over. En toen dacht ik, wat zal ik eens doen vanavond? En ik heb altijd nog op internet, op mijn website, een favoriete top 50 staan. Ik denk, dan draai ik de bovenste 40. Of in ieder geval, wat ik haal tot 10 uur. En we begonnen natuurlijk met The Beatles' Hello, Goodbye. En hier is Bobby Goldsboro.

En dat waren de Cats met Marianne. En in mijn lijst op nummer 37. En op nummer 39 staat Echo's van Pink Floyd. Maar die duurt 23 minuten. Dus dat doe ik maar even niet. Dit is Radio Emmeloord op Happy AM 1395 uit Middelburg. Backyard AM 1116 uit de Zaanstreek. En radio op Radio Elvira 1224 en 6240 uit Heer Hugo Waard. En rondom Noordoostpolder op DAB+.

Ik hoorde dit nummer voor het eerst op Sky Radio. Dit nummer van George Michael, A Different Corner. En ik was gelijk verkocht. En ik val in voor Annelies, want Annelies is ziek. En ik hoop dat ze volgende week weer terug is in de ether. En ja, dit is een top 40 van mijn favoriete nummers. En ik hou gewoon van ballads.

Prachtig nummer van Cliff, Miss You Night. En ik zal even de lijst voorlezen van 40 tot en met 31. Nummer 40, Hello Goodbye, Beatles. 39, Echoes, Pink Floyd. 38, Honey van Bobby Goldsboro. 37, Marianne van The Cats. 36, Massachusetts van The Bee Gees. 35, Niet Gedraaid, Wit Satijn, Rob de Nijs. 34, A Different Corner, George Michael. 33, I'll Never Fall In Love Again, Tom Jones. 32, waar u net het staartje van hoort, Miss You Nights van Cliff. En op nummer 31, I Had A Dream van ABBA.

Ja, het was ineens afgelopen, maar hij stond toch in mijn lijst. Lotte, ik vind het een prachtig nummer. En dat is natuurlijk André Grote. Dat was de paragnost uit Zwolle. Dus hij zong niet alleen, maar hij voorspelde ook allerlei zaken. Hij heeft ook dingen over mij voorspeld, waarvan ik later dacht, dat klopt wel. Hij werkte ook mee met het zwarte gat van Veronica, maar hij is een paar jaar geleden overleden.

Ja, Ron en José hebben het later ook nog eens gezongen. So Long Marianne. Maar dit was nog echt Leonard Cohen. Prachtig. Ik had ooit een vriendin en die draaide alleen maar Leonard Cohen. Daar werd ik ook wel eens zat van, maar ik vond het wel heel mooi.

0: Ja, dit singeltje heb ik in de jaren 60 helemaal grijs gedraaid. Matt Monroe met Walk Away. En Annelies vindt ook een prachtige zanger. Dus ik denk dat ik binnenkort er maar eens een cd van aanschaf. En nu iets totaal anders.
1: Nog een glas vodka.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen een boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ook weer zo'n nummer wat ik vaak heb gehoord op Sky Radio. En waar ik gewoon bij wegzwijmelde, zoals we dat noemen. Elton John met Sacrifice. Goedenavond, welkom in mijn tweede uur.

Ja, prachtige B-kant van Land van Maas en Waal. Dat was natuurlijk Boudewijn de Groot met zijn testament. En in dit tweede uur worden we ook doorgegeven via Radio El Vara. Goedenavond iedereen daar in Hugo Waard en omstreken. En dat is 12:24 en 62:40 Korte Golf. MUZIEK

Ja, dit trieste nummer van Elvis staat ook in mijn favoriete top 50. En dat was In the Ghetto. En deze is ook heel mooi.

Het was natuurlijk San Francisco van Scott McKenzie uit het bloemendjaar 1967. En ik lees net dat de oppositie in Hongarije de overwinning claimt. Dus Orbán zal waarschijnlijk na 16 jaar het veld moeten ruimen. En goedenavond Lisbeth, want Lisbeth is vanavond of vandaag jarig. En ik wil voor haar speciaal deze plaat draaien van Boudewijn de Groot.

Kant. En dat was I Can See a Nobody. Ooit een keer aangevraagd. En ik heb hem gedraaid in de jukebox in de Stuiver in Lemmer. En ik denk, dit nummer ken ik helemaal niet. Maar dat vind ik wel heel mooi. Want de B-kanten zaten dus wel altijd in de jukebox. En werden ze ook vaak gedraaid. Ik draai nu de favoriete top 40 van mezelf. En we komen steeds hoger.

0: 16 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt...